0: altijd meer.
1: Voor altijd.
2: Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons.
2: Familie Radio.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo. Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt. Familieradio. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Goeienacht. Het is 4 uur. Dit is hem.
1: Families Prachtplaat.
2: Hallo, mijn naam is Danny Fabri en deze week ben ik prachtplaat bij Familie Radio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.

0: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig. Maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet, heb

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Wanneer was de laatste keer dat je echt stil stond? Niet voor je telefoon. In de natuur. MyTheo gelooft in 10 minuten natuur per dag. En in skincare die daarbij past. Stralendehuid.com.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
3: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op Undymeister.com.

0: Goedemorgen, het is 7 uur.
1: Op het Extreme Outdoor Festival in Houthale Hilgteren in Limburg zijn afgelopen weekend 260 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Vooral XTC en Speed zijn totaal goed voor €75.000 aan boetes. In totaal zijn er ook 37 rijbewijzen ingetrokken voor rijden onder invloed of voor gsm'en achter het stuur. Er zijn opnieuw problemen met de zwembaden in het vakantiepark Hengelhoef in Houthale Helchteren. Aanleiding was een defect aan de filterinstallatie. Er lag daardoor een grote hoeveelheid zand in het water en het water had een bruine kleur. Twee weken geleden waren er ook al problemen. Volgens de uitbater van het vakantiepark was er nooit een gevaar voor de gasten. In het onderzoek naar de moord op een jongen van 12 in Rennes in Frankrijk is nu ook een meisje van 15 opgepakt. Eerder vandaag werd ook al een jongen van 16 aangehouden. Meisje gaf zichzelf aan bij de politie, meldt het parket. Het lichaam van de jongen werd gisteravond gevonden aan de oevers van een rivier met een handdoek rond zijn nek. Parket onderzoekt nu de omstandigheden. Mogelijk was er ook nog een derde persoon bij betrokken. Tennis. Onze landgenoot Rafael Collignon heeft zich geplaatst voor de tweede ronde op het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Hij versloeg een Australiër in 3 sets. Het werd 2 keer 6-3. De laatste set eindigde op 7-6. Collignon is al de 3e Belg in de tweede ronde op Roland Garros. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Amerikaan Belt Shanton. In Ukkel is gisteren een temperatuur van 29,3 gemeten. En dat is een evenaring van het dagrecord uit 1953. Familie Radio, weerbericht. De weersverwachting dan tropisch warm vandaag, 33 graden. Voor woensdag en donderdag zonnig met temperaturen rond 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken met af en toe kans op een bui.
2: Dit is hem. Dit is hem. Families
3: Prachtplaat. Hallo, mijn naam is Danny Fabri en deze week ben ik Prachtplaat bij Familie Radio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.

Goedemorgen. We zijn net 7 uur gepasseerd op dinsdagochtend 26 mei. En je hoorde de nieuwe prachtplaat voor deze week. Het zou best kunnen dat je ze nog niet hebt gehoord, omdat je er gisteren niet bij was. Wel, het is onze Danny Fabri die wij kozen met Zoveel Mooier. Mooier, dat is een woord dat je vandaag verschillende keren zal horen. Over de hele tijd van de dag, de hele loop van de dag. Want het wordt vandaag mooi lenteweer, om nog niet over zomerweer te spreken. Maar ja, het verlengde weekend, dat is definitief voorbij. Dit is een nieuwe werk/schoolweek. En de Wekker Radio, die doet natuurlijk...

0: Laura Wien op dinsdagochtend met pluimen in de gat en vrolijke muziek natuurlijk met Viva Las Vegas hier bij Familie Radio. Goedemorgen beste vrienden, is het vandaag werkdag of ben je nog aan het genieten van een paar vrije dagen? Allemaal goed en wel, maar je moet de warme dag doorkomen. En dat het warm zal worden van vandaag is nu al het understatement van de dag.
1: Goedemorgen Vlaanderen, dit is Familie.

Münchener Freiheit. Zo begonnen ze hun carrière in de jaren 80. Deze Duitse popgroep die in de 80's bekend stond met romantische popnummers. Dit was er ook een van met Keeping the Dream Alive. Wakker worden, beste vrienden. Dit is een spiksplinternieuwe dag. Met nu muziek van Danny de Rover.

0: volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
3: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
4: Een wereld van verhalen.
3: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio. En ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
4: Summit.
3: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
4: Summit, een wereld van verhalen.
5: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
6: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
7: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
8: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
9: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
10: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

Goedemorgen, we zitten in de buurt van 7:30 op deze dinsdag 26 mei. En voor een pak Vlamingen is het vandaag de eerste om weer aan de slag te gaan. Natuurlijk zijn er ook mensen die gewoon de hele dag thuis kunnen blijven. En ook vandaag volop van die mooie lentezon zullen kunnen genieten. Zometeen meer daarover.

0: heel mooi blond. We hoorden ze terug met Ella Ella. En we zijn ze kwijtgeraakt in het voorjaar. Het was de eerste maand van 2018, geloof ik. Daar gaan we het vanochtend niet over hebben. Het wordt vandaag opnieuw veel zon met eventuele enkele stapelwolken over het Ardense relief deze namiddag. Het wordt wellicht nog warmer met maxima van 27 graden aan zee tot 31 à 32 graden in het noordoosten van het land. De wind is overwegend zwak uit het oosten tot het zuidoosten en draait tegen vanavond meer naar het noorden. Ook morgen, dat kan ik je nu al meegeven, krijgen we zonnige periode, maar er zullen ook wat wolken bij zijn.
1: Goedemorgen Vlaanderen, dit is van

Nico Haak was een Nederlandse zanger die vooral bekend werd door zijn feestelijke en humoristische liedjes in het tweede deel van de jaren 70. Zijn grootste hit was deze Foxy Foxtrot. Die kreeg je nog eens op deze dinsdagochtend hier in de Wekkerradio bij Familie Radio. Populaire platen, je kan ze altijd aanvragen. Als je zelf nog een favoriet hebt, laat het mij gerust weten. In de ochtendradio, de ontbijtradio, kunnen we altijd wel wat puzzelen en jouw favoriet nummer ertussen krijgen. En dit is Zon aan 120 per uur.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Ontdek Puur Hamme, jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch, met dagelijks vers biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme, voor de natuur, voor jou. Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

Goedemorgen, je luistert naar Familie Radio. Bij ons ben je thuis. Dit is de Wekradio op dinsdagochtend. En we gaan al even vooruitblikken naar de zomer. Met dit mooie weer is dat heel toepasselijk, want op vrijdagen 10, 17, 24 en 31 juli en op vrijdagen 7 en 14 augustus, telkens tussen 2 en 6, komen wij naar buiten met de radio. Familie Radio zomert, uitzending op Familie Radio. Maar natuurlijk ook live mee te maken op het domein van de kippen in de Stationsstraat in Merkem. Het is Paul Bruna die komt presenteren en we hebben zomaar eventjes over de hele periode 70 Vlaamse artiesten uitgenodigd. Wil jij erbij zijn, eventueel als VIP? Vooral als VIP moet je op voorhand reserveren. Dan moet je nu zeker even naar onze Facebookpagina surfen en alvast jouw plaats of jouw plaatsen reserveren. Familie.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Goedemorgen, het is 8 uur.
1: Rusland roept de VS op om hun Amerikaanse ambassade in de Oekraïnse hoofdstad Kiev te evacueren. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken gezegd in een telefoongesprek met zijn Amerikaanse collega Marco Rubio. Eerder vandaag riep Rusland ook al de burgers in de stad op om te evacueren. Er zit dus opnieuw een grote Russische aanval aan te komen. Afgelopen weekend vuurde Rusland al meer dan 600 drones en een supersonische raket af op Kiev. Een Spanjaard heeft positief getest op het hantavirus, meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. Eerder werd de man al geëvacueerd van op het cruiseschip waarop het virus uitbrak. En op dit moment zit hij in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. In totaal raakten 13 mensen besmet, 3 mensen kwamen om. Ook de Rode Duivels blijken getroffen door de zware brand in de kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant, want ze zullen vandaag niet kunnen trainen in hun eigen oefencomplex. Wel in Neerpede, in het trainingscentrum van Anderlecht. Bij de brand in Tubeke is onder meer een giftige stof vrijgekomen en dat zou impact kunnen hebben op de longen. De brandweer zette gisteravond ook blusvliegtuigen in om het vuur onder controle te krijgen. Christos Tezolis, de Griekse aanvaller van Club Brugge, is verkozen tot beste speler van de Jupiler Pro League. Dat is bekendgemaakt op de Jupiler Pro League Awards. Bij de vrouw was de prijs voor onze landgenoot Aurélie Reinders van OH Leuven. De Servische middenvelder Alexander Stankovic van Club Brugge won dan weer de prijs voor talent van het seizoen. Coach van het seizoen Wouter Franke, die met STVV derde werd in de competitie. STVV speelt zo volgend seizoen voor het eerst Europees voetbal. Het wordt vandaag tropisch en drukkend warm. We halen zelfs 33, soms 34 graden. Woensdag en donderdag zonnig bij 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en af en toe kans op een bui met een plaatselijk onweer.
0: Goedemorgen Vlaanderen.

Goedemorgen. Het wordt vandaag andermaal bakken en braden in Vlaanderen. Als je het weerbericht daarnet al hebt meegepikt, temperatuur van boven de 30 graden. Dat betekent volop zomer tijdens de lente hier bij ons in de streek. En het zal vandaag haast onmogelijk zijn om je te verstoppen voor de zon, want de zon die zal er overal zijn. Wees dus op je hoede en als je dan toch buiten bent, in de tuin voor een wandelingetje of een helse fietstocht, zorg dan dat er genoeg gesmeerd wordt.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have all been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him

Het is muziek uit 1982. Misschien kan je je nog wat herinneren uit die periode met drukwerk en schijn een lichtje op mij vannacht hier bij Familie Radio. Op dit ogenblik schijnt de spotlight hier. Wij staan nu helemaal in de belangstelling. En ik zou nog graag met jou doorgaan tot 10 uur deze voormiddag hier in de Wekker Radio.

leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

En ik hoor hier nog de nieuwe plaat van Sam Goris met Rak. En dit was niks nieuws van Touch of Joy. Maar die mannen zijn wel, of die dame en die heren, die zijn tegenwoordig wel terug aan het optreden. Zo heb ik ze, wat was het, vorige week. Dan wil ik zien dat ik geen blaasjeswijs maak. Was het vorige week vrijdag bezig gezien op een feestje aan zee. En ik moet zeggen, ze kunnen het nog altijd. Niet alleen lawaai maken, maar vooral veel ambiance maken. Dus als je deze zomer wat organiseert en je zoekt nog iemand om je podium helemaal af te breken. Eén goede tip, Touch of Joy.

0: De House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver, met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende, is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Half negen is dat halverwege. Ja, toch zo goed als hier elke dag van de week in de Wekkerradio bij Familie Radio. Het is dinsdag vandaag, beste vrienden. Dinsdag 26 mei. Nog enkele dagen en dan zit de meimaand erop. Dat betekent dat we dan aan juni beginnen. Dat wordt een heftige periode. Vooral voor de hogeschool en de universiteitsstudenten. Die beginnen redelijk snel met die eindexamens. En dan zijn er natuurlijk nog de proefwerken voor de middelbare scholieren. Ik voel het nu al. Het wordt een vrij vrij stressvolle periode thuis.
1: Je wat graag in zijn branding had gehad.

0: Vlaanderen op een dinsdagochtend bij Familie Radio. Je herkende Bart Peters en Polijs. Lekker verfrissend met deze warme dagen. Straks blijven we in Vlaanderen met onder andere muziek van Paulien en van Willy Sommers. Die heeft het ook al over de zon. En ik ga het ook over de zon hebben, want er is opnieuw veel zon vandaag. Met eventueel enkele stapelwolken over het Ardense relief deze namiddag. Het wordt wellicht nog wat warmer met de maxima vandaag van 27 graden aan zee tot 31, ja misschien wel 32 graden in het binnenland.
1: Elke dag als een vriend

Sommers heeft een nieuwe klaar voor de zomer 2026. Maar dit was muziek van ondertussen, ja, toch al heel even geleden hoor. Ik heb het niet helemaal nagekeken, maar de fans die zullen het wel weten hoe lang het geleden is dat Willy Sommers de eerste keer Laat de zon in je hart op een podium bracht. Ondertussen is dat een certitude met zijn programma's, met zijn optredens bedoel ik, zijn optredens op het podium. En als hij die plaat bovenhaalt, dan gaat de zaal gegarandeerd uit zijn dak. Ben jij iemand die wat organiseert, nu de komende weken of meer naar de zomermaanden toe? Dan moet je ons, en dan bedoel ik onze redactie, dan moet je de redactie dat zeker laten weten. Dan zorgen zij er wel voor dat al jouw informatie in onze programma's geraakt. Bij Sébastien of bij Jeroen of bij mij 's ochtends. En dan kunnen we er het een en ander over vertellen.

0: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

Rustig aan je dag beginnen, maar het mag ook niet de bedoeling zijn dat je weer in slaap valt. Goedemorgen beste vrienden, dit is de Wekker Radio hier bij Familie Radio. Net zoals elke dag van de week, ook al is dit een korte week, net als elke dag van de week zijn wij samen van 7 tot 10.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.

Nieuwe single van Kevin Kestan op dinsdagochtend en zomer voor altijd. En heel eerlijk, ik zou het kunnen gewend worden. Ik zou de regen, de sneeuw en de vrieskou zeker niet missen. Alle dagen zon, alle dagen fijn weer en alle dagen de vrolijke muziek hier op de radio.

0: Smeren, smeren, smeren. Dat is de boodschap die wij je vandaag moeten meegeven. Want het is wel fijn natuurlijk dat de zon er de hele dag zal zijn. Die warme gloed op je huid en de mooie bruine kleur. Maar voor die bruine kleur er komt, is die sowieso eerst rood geweest. Dat heet verbranden en dat is absoluut niet gezond. Dus pak de zonnecrème-tube toch maar en begin eraan. En vooral de topjes van boven van de oren niet vergeten.
1: See?

0: volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Ik heb er geen flauw idee van of Steve Tielens en Sarah zaterdag nog hun plaats zullen verdienen in een overzicht van de 40 populairste platen van bij ons hier op de radio. De lijst wordt samengesteld door Peter, vandaar dus Peter Naessens Vlaamse 40, elke zaterdag tussen 11 en 2. En zij doen of deden mee, Steve Tielens en Sarah, en als dat gebeurt. En dit is Stef Bos.
1: We speelden ooit verstoppertje.

Waar je toch even wat langer kan blijven over nadenken, is dit nu later op deze ochtend hier bij Familie Radio. Goedemorgen beste vrienden, we krijgen vandaag opnieuw veel zon met eventueel wat stapelwolken over het Ardense relief deze namiddag. Het wordt wellicht nog warmer dan het de voorbije dagen is geweest, 27 graden ook aan zee en 31 tot misschien 32 graden in het noordoosten van het land. De wind is overwegend zwak uit het oosten tot het zuidoosten. Morgen krijgen we zonnige perioden, maar ook enkele wolkenvelden. Het is zelfs niet uitgesloten dat er in het zuidoosten van het land een onweersbui tot ontwikkeling zal komen. Temperatuur morgen toch weer ergens rond de 29 graden.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968-1378-52. En maak vandaag nog een afspraak. Moax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
2: Ontdek Puur Hamme. Jouw specialist in biologische producten voor het hele gezin. Van vers geteelde groenten en fruit tot heerlijk vers brood en zuivelproducten. Ook voor vleeswaren, koffie, thee, noten, gedroogde vruchten, voedingssupplementen en verzorgingsproducten ben je bij ons aan het juiste adres. Alles biologisch. Met dagelijks vers biobrood en op vrijdag verrukkelijke biopatisserie. Bezoek ons in de Slangstraat 56 in Hamme of kijk op puurhamme.be. Puur Hamme. Voor de natuur. Voor jou.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Om 12 uur is er Jeroen. Later vanmiddag komt Sebastien van Sever ook nog langs hier op de radio. De Wekkerradio die loopt nog een kleine 10 minuten. Dus zo heel lang duurt ons feestje hier niet meer.
1: Familieradio.
2: Je luistert toch ook mee?
3: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt.

0: Hele zware ondertoon als de wereld morgen eindigt. Je kan het ook langs de positieve kant bekijken. Als het morgen gedaan is, dan hebben we het toch allemaal maar mooi gehad. Ook deze uitzending van de Wekker Radio zit er helemaal op. Het was heel plezant dat je erbij was. En ik hoop dat je morgenochtend nog eens probeert. Ik zie je heel graag vanaf 7 uur. Als je wakker geraakt natuurlijk. Nu, dat zal wel lukken zeker. Mannen, tot morgen hè.
1: Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten. Mijn eigen idealen, al zijn het niet de jouwe. Vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

0: Goedemorgen, het is 10 uur. Dit is hem.
1: Families Prachtplaat.
2: Hallo, mijn naam is Danny Fabri en deze week ben ik prachtplaat bij Familie Radio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.

0: Volledige afwerking met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be of bel 0494 16 27 00.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
2: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: De weersverwachting dan tropisch warm vandaag. 33 graden. Voor woensdag en donderdag zonnig met temperaturen rond 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken met af en toe kans op een bui.
1: Bij ons ben je.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
2: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
3: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
4: En dan nu terug.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be.
4: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
5: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: Geniet deze maand bij de nieuwe Lekkerbek van ons suggestiemenu. We starten met een trio van wildpastei met rabarber of tomaat gevuld met grijze garnalen. Daarna een herfstig duo van Duroc d'Olive varkenskroontje en wangetje met jagersaus, met herfstgroentjes en kroketjes. Of kies voor roodbaarsfilet op zijn Ardennais met champignons en spek. En we sluiten af met een griotine ijstaartje met krieken in Cointreau. Of een kwartet kaasjes met Luikse siroop. En dat alles voor maar €60 per persoon. Meer info en reservatie via denieuwelekkerbek.be. De Nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen-Ruisleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de Nieuwe Lekkerbek.
3: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

De weersverwachting dan tropisch warm vandaag, 33 graden. Voor woensdag en donderdag zonnig met temperaturen rond 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken met af en toe kans op een bui.

0: gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij de House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. De House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
2: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Hans klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Goedemiddag, het is 12 uur.
1: Rusland roept de VS op om hun Amerikaanse ambassade in de Oekraïnse hoofdstad Kiev te evacueren. Dat heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken gezegd in een telefoongesprek met zijn Amerikaanse collega Marco Rubio. Eerder vandaag riep Rusland ook al de burgers in de stad op om te evacueren. Er zit dus opnieuw een grote Russische aanval aan te komen. Afgelopen weekend vuurde Rusland er meer dan 600 drones en een supersonische raket af op Kiev. Een Spanjaard heeft positief getest op het hantavirus, meldt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. Eerder werd de man al geëvacueerd van op het cruiseschip waarop het virus uitbrak. En op dit moment zit hij in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. In totaal raakten 13 mensen besmet, 3 mensen kwamen om. Ook de Rode Duivels blijken getroffen door de zware brand in een kledingfabriek in Tubeke in Waals-Brabant, want ze zullen vandaag niet kunnen trainen in hun eigen oefencomplex. Wel in Neerpede, in het trainingscentrum van Anderlecht. Bij de brand in Tubeke is onder meer een giftige stof vrijgekomen en dat zou impact kunnen hebben op de longen. De brandweer zette gisteravond ook blusvliegtuigen in om het vuur onder controle te krijgen. Christos Tezolis, de Griekse aanvaller van Club Brugge, is verkozen tot beste speler van de Jupiler Pro League. Dat is bekendgemaakt op de Jupiler Pro League Awards. Bij de vrouw was de prijs voor onze landgenoot Aurélie Reinders van OHL Leuven. De Servische middenvelder Alexander Stankovic van Club Brugge won dan weer de prijs voor talent van het seizoen. Coach van het seizoen Wouter Franke, die met STVV derde werd in de competitie. STVV speelt zo volgend seizoen voor het eerst Europees voetbal. Het wordt vandaag tropisch en drukkend warm. We halen zelfs 33, soms 34 graden. Woensdag en donderdag zonnig bij 28 graden. Vanaf vrijdag meer wolken en af en toe kans op een bui met een plaatselijk onweer.

Hey, goedemiddag. Hopelijk heb je allemaal een beetje een leuk verlengd weekend gehad. Je hoorde net de nieuwe single van Michael Lanzo, Waarom Jij. En zo werd het iets over 12 uur. Zit je aan tafel? Smakelijk eten.

0: met Jeroen Rijkeboer.
1: Ja, het vreemde aan vandaag is, het is weer een gigantisch mooi weer. Hè. Het voelt alsof het maandag is, maar het is toch een dinsdag met dat verlengde Pinksterweekend. Maar ook vandaag, op deze 26e mei, zijn we er maar al te graag weer bij. Met al onze vrolijke vrienden. Daarnet ook met Rick Ashley en She Wants to Dance with Me. Ja, en dan maar kleven en plakken hè, met die warme temperaturen. Want als we zo wat veel gaan bewegen in die zon en dansen en dergelijke. Ja, maar dat komt allemaal wel goed. Weet je wat we nu gaan doen? Wel, we gaan een liedje draaien van Swoop. En straks hebben we ook nog een gesprekje met Philippe Dazen over Swoop. Hier is Swoop met de single 1000 Dromen Ver. Intussen ook alweer van 2010 geleden.

0: tonen van Tornero maakte Swoop er deze mooie versie van 1000 dromen ver. En het is mooi weer, dus we dromen maar al te graag. En we hebben nu een gesprekje met Philip Daze. We kwamen Philip Daze tegen tijdens de opnames van de muziekshow en vragen intussen hoe het allemaal eraan toe gaat. Ja, ook dus met Swoop en een hele zomer lang zijn jullie dus op diverse evenementen te zien. En hoe is de sfeer in de band van Swoop? Want je kent daar heel wat mensen goed, hè?
1: Ja, ik doe het al 25 jaar. Ik heb heel veel Swoop girls zien komen en gaan. En als ze gingen, was het niet omdat het niet meer leuk was binnen Swoop, maar was het omdat ze voor een gezinsleven kozen. Dat is soms jammer, maar je ziet die mensen dan toch nog af en toe eens. Ja, en mijn eigen vriendin die zit ook nog altijd in Swoop. Aurélie heeft ook een solo carrière daarnaast. Dus het is gezellig druk in heel ons team. Hè. Kitana die het goed doet. Aurélie die haar zomersingles, die ook singles uitbrengt. In maart stonden we nog op het Schlagerfestival met z'n allen. Dus het is eigenlijk wel tot nu toe een topjaar geweest.
0: Ja, dus een muzikale familie.
1: Ja, eigenlijk wel. Het is niet Von Trappen, maar het is Daze.
0: Ja, leuk is dat. Ja, en zijn er specifieke zomerse plannen richting een reisje of zo die er kan aankomen of waar je naar uitkijkt?
1: Ja, wij zijn vorig jaar voor de eerste keer in verschillende jaren niet naar Egypte geweest. Maar dat doen we dit jaar wel opnieuw. Dus onze uitstap naar Egypte is altijd rond 21 juli. Fête Belge bij Three Corners. Dat is een fantastische ervaring. Iets korter dan andere jaren, want het is een druk agenda. Dat is ook zo. Dus wij keren vroeger terug om de optredens in Vlaanderen te kunnen doen. Wel best pittig hoor. Je gaat eigenlijk niet op reis. Hè. Je vliegt naar daar, je komt toe. Een nachtje slapen en dan een dag daarna al direct soundcheck optreden. Drie optredens op 5 dagen. Maar het is wel eens leuk om er tussenuit te zijn en een keer ergens... Egypte staat dus weer op de planning.
0: Iets om naar uit te kijken. Dus we wensen je een heel fijne zomer toe, Filip. Ook met alle andere projecten die je onderneemt. En bedankt voor het gesprekje.
1: Zeer graag gedaan en de groetjes aan iedereen bij Familie Radio.
2: Familie Radio. Het swingt als geen ander. Met Jeroen Rijkenboer.

En dat was de nieuwe single op deze dinsdagmiddag van Ine Schonkeren. We zaten net in Maasmechelen, want daar woont Ine. En je hoorde haar nieuwe single, Ik Dans Voor Jou. En van Maasmechelen richting Engeland, want dit is Sade met deze mooie single, Smooth Operator. We trekken terug richting 1984 op deze zonnige dinsdagmiddag.

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
3: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Het is eigenlijk een schurk, hè, als je het liedje goed beluistert, die bandolero. Je hoorde Corina hier bij Familie Radio. Zometeen een blik op de weerkaarten. We hebben nog muziek van Sebastiaan. Maar eerst deze herinnering van John Terra uit 1973. Is er een ander tussen jou en mij? Een bijzonder goedemiddag.

0: blijft het terug zomers warm, met op veel plaatsen temperaturen rond of boven de 30 graden. Landinwaarts kan het lokaal oplopen tot 32 à 33 graden. Het blijft ook zonnig en rustig met een zwakke oostelijke wind. Later op de dag kan aan zee een zeebries opzetten. Ook vanavond blijft het bijzonder warm, met temperaturen die maar langzaam aandalen. De minima die blijven rond 14 tot 16 graden, in stedelijke gebieden nog wat hoger. Ook morgen woensdag starten we opnieuw met zomerse temperaturen. Later wordt het geleidelijk iets minder warm wanneer de wind naar het noorden draait. Maar het blijft zonnig en aangenaam. Aan zee kan de noordelijke wind wel wat sterker worden.
1: Familieradio.
2: Het klinkt
1: en het zwingt.

terug richting de Golden 60s op deze warme dinsdagmiddag. Je hoorde Roger Whittaker. En dit is een mooi duetje van bij ons. Niels de Stadsbader en Tessa June. Hier is hun single van vorig jaar, Bijna Vergeten.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit. Een wereld van verhalen.
1: Welkom bij Moax Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek?

0: geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek muaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 13 78 52. En maak vandaag nog een afspraak. Muax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

muziek was dat op deze dinsdagmiddag van Aya Nakamura hier bij Familie Radio. We hadden eerder al een gesprekje met Philip Daze over Swoop. Dadelijk hebben we nog een leuk interview met onze Danny Fabri. Want Danny Fabri is een hele week lang onze prachtplaat met zijn nieuwe single. En straks vertelt hij meer over zijn nieuwe single. Iets over 1 uur zal dat zijn. Eerst nu nog deze van onder meer Jeffrey Osborne. Dit is On the Wings of Love.

En wij zijn op weg doorheen de middag, doen dat elke werkdag tussen 12 en 2 hier bij Familie Radio. Je hoorde net nog Jeremy Vrillink en op weg naar mezelf. Zometeen omstreeks 1 uur onze prachtplaat voor deze week, Danny Fabri en Zoveel Mooier. En we hebben na de single ook nog een gesprekje met Danny Fabri over die nieuwe single. Tot aan die tijd nog deze van Lilian Saint-Pierre.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Het is 1 uur.
1: Familieradio, bij ons ben je thuis.
0: En dit is hem. Dit is hem.
1: Families Prachtplaat.
2: Hallo, mijn naam is Danny Fabri. En deze week ben ik Prachtplaat bij Familieradio. Met mijn nieuwe single, Zoveel Mooier.

0: Ja, ik heb een nieuw nummer. Ik heb ook de laatste tijd een klein beetje meegegaan met de tijd. Ik vind dat dat moet. Ja. En mijn nieuwe single, zoveel mooier. Ja. Maar het is wel heel commercieel gebleven, maar wel een beetje beter moderne muziek opgezet en zo. En ook, het is een nummer, alleen, als je twee keer een hoort, ik heb het hier vandaag ondervonden, de mensen dadelijk zingt iedereen dat mee en dat is dus echt Danny Fabry genre.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja. Het genre dus dat mensen echt wel mee kunnen zingen en mee bewegen, is altijd wel leuk, hè? Zoveel mooier. En welke boodschappen heb je speciaal in het nummer?
0: Het gaat over, in het kort gezegd, hè, als ik s'avonds thuis kom, s'avonds, dan moet ik heel stil zijn, ja, voor te zien dat mijn vrouw nog wakker is, ja, of niet wakker is. En dan kijk ik naar haar en dan zeg ik, ja, ze is zoveel mooier, nog veel mooier als ze lacht naar mij. Ja, ja, ja. Zie je het? Als ze niet lacht, dan niet natuurlijk.
1: Ja, ja. Dus echt wel een nummer op je lijf geschreven.
0: Ja, ik denk dat wel, ja, ja. Ik probeer toch, als ik gezien op al die jaren dat ik zing, de meeste nummers, als ik nu bijvoorbeeld 10 nummers moet zingen, kan ik er 10 zingen die hele zaal meezingt. Ja. En ik heb dat vandaag ook ondervonden. Ik begin dat nummer, niemand kent dat niet. Ja. Ik zing 2 keer, ze is zo mooi. Ja. 2 keer en bam, heel de zaal mee. Ja, ja. Dan in mijn binnenste weet ik, ja, we zijn vertrokken.
1: Ja, net als bij de Sassa Sassa Sassa.
0: Ja, dat is ook Danny Fabry stijl.

0: met Jeroen Rijkenboer.
1: Welkom intussen in het tweede deeltje al van Hey Hallo, het is middag. Daarnet hoorde je nog de Pointer Sisters met Fire. En daarvoor ook nog Danny Fabri over zijn nieuwe single Zoveel Mooier. We blijven bij ons, want zometeen hoor je de nieuwe van Pommelien Thijs. Die nieuwe single heet Koning Minimaliseren. Die hoor je zometeen. Eerst naar de jaren 70 voor deze van On Christie.

Snowy White was dat, met Bird of Paradise. Ja, en als je buiten kijkt, het is het paradijs, hè, met het warme weer. Het lijkt wel of we de Braziliaanse nachten beleven. En dat zingen nu ook Yves Reinaerts en Kurt Krabbé op deze zonnige dinsdagmiddag.

0: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: Welkom bij Moix Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moixdental.com. Dat is M-U-A-K-S of bel 968 1378 52 en maak vandaag nog een afspraak. Moix Dental and Facial Aesthetics, waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

0: Ze voelen zich met het mooie weertje ook in de zevende hemel. Kleimans en Van Geel was dat bij Familie Radio met Boven. En dit is Jan de Wilde. En straks bekijken we ook nog een blik op het weer. Na dit dus van Jan de Wilde en Hey Hey.
1: Stomme

zon, 32 graden. Morgen de dagen daarna opnieuw veel zon, 30 graden. Vrijdag stijgt wel de kans op buien. Tijdens het weekend nog altijd warm. Zondag 23 graden en ook dan is er kans op een onweers.

Eventjes terug een uitstapje naar de jaren 60 op deze zonnige dinsdagmiddag met The Supremes en I Hear a Symphony. En deze vind ik oh zo goed, hè? Echt wel passend bij het warme temperatuurtje. Dit is Annette Niekamp met de single Vanavond Dansen. Echt wel leuk om mee te bewegen.

0: bij Familie Radio. Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en bodycare begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care, recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be. En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

Ja, je moet er maar mee samenleven, hè. Met iemand die zit te praten in zijn slaap. Is dat romantisch? Wel, ze noemden hun band The Romantics, maar ik vind er maar niets aan. Je hoorde Talking in Your Sleep op deze dinsdagmiddag bij Familie Radio. Nu naar Nederland, speciaal naar Den Haag, voor deze pop- en rockband. Dit is Shocking Blue met hun wereldhit Venus.

Nieuwe single was dat van Jo Valli hier bij Familie Radio. Genieten. En daarmee is Jo Valli ook helemaal klaar voor de zomer. We gaan op richting 2 uur met zometeen nieuws en weer. En tussen 2 en 4 uur is er terug een nieuwe aflevering van Koffietijd met al jouw vrolijke vrienden op een rij. Geniet nog van het mooie weer op deze dinsdagmiddag. Graag tot morgen. Dit is nog Christophe.

0: maakt er ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.

0: Vrijdag. Het is 2 uur.
1: Bij dodelijk ongeval in Bukkenhout zijn vanochtend 4 mensen overleden. 2 middelbare schoolkinderen uit het bijzonder onderwijs, een begeleider en de bestuurder. Ze waren onderweg naar school. Het schoolbusje werd geraakt door een trein aan een gesloten overweg, bevestigt het parket Oost-Vlaanderen. Alle leerlingen kwamen van dezelfde school. Er komen van binnen en buitenland veel steunbetuigingen, van premier De Wever tot Europese Commissievoorzitter von der Leyen. De politie heeft nog eens 2 verdachten opgepakt na het gewelddadige incident op de kusttram in De Haan zondag. Dat meldt het parket West-Vlaanderen. Het gaat om 2 jonge mannen van 19. Gisteren pakte de politie al een eerste verdachte op, een jonge man van 18. Ze worden alle 3 voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Een 4de verdachte wordt nog opgespoord. Bij het incident raakten 5 medewerkers van de lijn en 2 politieagenten gewond. In Turnhout is ingebroken bij een goudwisselkantoor. Inbrekers konden 4 grote kluizen openslijpen. Hoeveel goud ze hebben meegenomen is niet duidelijk en over het aantal inbrekers is ook nog niks bekend. Het onderzoek loopt. De politie van Brussel heeft 2 mensen opgepakt die een drugsnetwerk leiden via social media. Ze verkochten cannabis via Snapchat. Eind vorig jaar kon de politie ook al iemand oppakken in die zaak. Na nieuwe huiszoekingen vorige week, dus nog 2 andere. Die 2 zijn intussen wel weer vrij, 1 van hen onder voorwaarden. Volop zon, 32 graden, morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon, 30 graden. Vrijdag stijgt de kans op buien. In het weekend nog altijd warm. Zondag daalt de temperatuur wel tot 23 graden. Er is hier en daar kans op een onweer dan.

0: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
3: Voor al uw ruwbouwwerken, van afbraak tot en met volledige afwerking, met als specialisatie het plaatsen van putrels. Contacteer renovatiewerken Quintijn. Quintijn is flexibel, professioneel en maakt duidelijke en correcte afspraken. Contacteer ons voor een vrijblijvende offerte via renovatiewerkenquintijn.be. Of bel 0494 16 27 00.
4: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
5: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
6: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
7: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
8: ABM Bouwmaterialen. Jouw partner van A tot Z. Van ruwbouwmaterialen tot airco. Altijd aan scherpe prijzen. Voor particulieren en zelfstandigen. Met herstel- en plaatsingsdienst. Je vindt ABM Bouwmaterialen aan de Frans de Mildree 5 in Ledenberg. Vlot bereikbaar via de IJzerweglaan. Op de vroegere locatie van natuursteenbedrijf Van Dalen. ABM Bouwmaterialen. Bouw met ons advies.
9: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs, met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House

0: we maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

volop zon, temperaturen rond 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon bij 30 graden. Vrijdag stijgt de kans op buien. Tijdens het weekend nog altijd warm. Zondag 23 graden. Er is dan wel kans op een onweer.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio.
1: Zestien jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486 675 260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
2: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
3: Een wereld van verhalen.
2: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
3: Summit.
2: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
3: Summit. Een wereld van verhalen.
1: The House Gold and Silver verkoopt al uw gouden en zilveren juwelen, muntstukken, goud en zilverstaven aan de beste prijs. Met steeds een vrijblijvende waardebepaling. U kan bij The House ook terecht voor aan- en verkoop van historische munten met hoge verzamelwaarde. The House Gold and Silver met winkels in Brussel, Gent, Kortrijk, Sint-Niklaas en Oostende is er zeker een winkel bij jou in de buurt. Meer info via the-house.be.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familie Radio.

We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Op zoek naar een expert in verwarming, airco, sanitair, elektriciteit, zonnepanelen of een totaalrenovatie? Lauwerse Energietechnieken biedt vakmanschap. Alles onder één dak met heldere communicatie en oplossingen op maat van jouw budget. Vraag nu je vrijblijvende offerte aan op lauwerse.be. Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be. Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: Goedemiddag, het is 4 uur.
1: Politie en parket onderzoeken het dodelijke ongeval van vanochtend in Buggenhout. Een trein reed daarin op een overweg op een schoolbusje. 4 mensen kwamen om, 2 volwassenen en 2 kinderen. De leerlingen zaten allemaal op dezelfde school. 5 andere kinderen zijn kritiek naar het ziekenhuis gebracht. Hun situatie is wel stabiel. Nog een drama op een spooroverweg in Lokeren. Daar is een fietser van rond 40 aangereden door een tractor die passeerde. Hij werd nog gereanimeerd, maar stierf ter plaatse. De bestuurder van de tractor reed na het ongeval door. Mogelijk heeft hij de aanrijding niet opgemerkt. Het is niet duidelijk of hij al is opgepakt. Essen, Capelle, Kalmthout en Wustwezel hebben een gezamenlijk actieplan voorgesteld om verslavingen bij hun inwoners tegen te gaan. De Kempense gemeenten willen strijden tegen alcohol- en drugsmisbruik, maar ook tegen game- en gokverslavingen. We zullen huisartsen en apothekers leren om signalen van druggebruik beter te herkennen, zegt intergemeentelijk preventiemedewerker Annelies Matte. En nog heugelijk nieuws uit de sport, jawel. Want wielerkampioene Lotte Kopecky is in alle stilte in Brugge getrouwd met ex-renner Axel Merckx. Dat is de zoon van wielericoon Eddy Merckx. De twee zijn sinds vorig jaar een koppel. Zonnig en warm, 32 graden. Morgen en de dagen daarna opnieuw veel zon, 30 graden. Vanaf vrijdag stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer.
2: Dit is hem. Dit is hem. Families
3: Prachtplaat. Hallo, mijn naam is Danny Fabri en deze week ben ik Prachtplaat bij Familie Radio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.

0: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
2: Buddies Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
0: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Ontdek via de app van Summit een onuitputtelijke bron van Vlaamse en Nederlandstalige podcasts en audiocontent.
1: Een wereld van verhalen.
0: Gratis en onbeperkt. Luister podcasts zoals je het nooit eerder deed via Augmented Audio en ontdek de verhalen bij jou in de buurt.
1: Summit.
0: Ontdek de duizenden verhalen in onze catalogus via Steve, jouw persoonlijke assistent. Download Summit vandaag nog gratis voor Apple of Android en begin met onbeperkt luisteren.
1: Summit. Een wereld van verhalen.
2: Welkom bij Moix Dental and Facial Aesthetics Clinic, gelegen in Los Balones, Murcia. Met meer dan 30 jaar nationale en internationale ervaring zijn wij uw betrouwbare partner voor een stralende glimlach. Ziet u op tegen een tandartsbezoek? Geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek moixdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Moix Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
3: Lekker eten en genieten is onze grootste troef.
4: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden. Lekker.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: 16 jaar en toch al zelfstandig onderweg? Dat kan met de elektrische brommobiels van JTC bij DNV Scooters in Gent. Met de JTC Tres rij je al vanaf 16 jaar zonder rijbewijs. En de JTC Quattro biedt extra comfort en veiligheid. Bij DNV Scooters kan je ook terecht voor scooters, onderhoud, herstellingen, accessoires en onderdelen. Bij aankoop van een nieuwe scooter krijg je gratis levering aan huis, 2 jaar garantie en een gratis helm en alarmslot. DNV Scooters met 32 jaar ervaring. Bezoek ons in de Fregatstraat 2A in Gent of bel 0486-675-260. Meer info via yamaha.booster@telenet.be.
3: Geef je woning of tuin een unieke uitstraling met Bommels Antiekhuis in Waasmünster. Voor inkoop en verkoop van antiek en brokanten, maar ook voor bloemen, planten, bomen, struiken en sfeervolle huis- en tuindecoratie. Ideaal voor wie houdt van sfeer, karakter en originele vondsten. Bommels Antiekhuis is open van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 18 uur. Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 17 uur. Op maandag gesloten. Kom langs in de Vlaszakstraat 19 in Waasmünster of shop online via bommelsantiekhuis.be.
4: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: geen zorgen. Ons zorgzame team spreekt Engels en zorgt ervoor dat u zich volledig op uw gemak voelt. Van algemene mondzorg tot geavanceerde implantaten. Wij hebben alles in huis voor uw glimlach en uw uitstraling. Bezoek muaxdental.com. Dat is M-U-A-K-S. Of bel 968 1378 52. En maak vandaag nog een afspraak. Muax Dental and Facial Aesthetics. Waar een mooie glimlach en een stralend gezicht beginnen.
1: Na een kankerbehandeling verandert er zoveel. Ook hoe je jezelf ziet en voelt. Bij Pruiken New Hair Body Care begrijpen we dat als geen ander. De eigenares Martien weet uit eigen ervaring hoe belangrijk het is om opnieuw jezelf te mogen zijn. Met zorggekozen pruiken, lingerie, borstprotheses en body care begeleiden we je stap voor stap. Altijd op afspraak voor een persoonlijke aanpak. Pruiken New Hair Body Care. Recht tegenover Colruyt in Merelbeke. Meer info op new-hair.be.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
3: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
2: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
0: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.

Op dit moment begint er in Buggenhout een nieuwe persconferentie over het drama van vanochtend. Een trein reed daar op een overweg in op een schoolbusje. Balans 4 doden, onder wie 2 kinderen. Nog 5 andere kinderen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Hun toestand blijkt stabiel. Het is zeker dat de slagbomen aan de overweg dicht waren en dat de lichten op rood stonden. Het parket onderzoekt waarom de buschauffeur toch doorreed. Het parket sluit geen enkele piste uit. Werd hij onwel? Werd hij afgeleid? Of gaat het om een wanhoopsdaad en reed de man bewust door? Experts onderzoeken dat. De buschauffeur reed in onderaanneming voor de lijn. Daar hoorden ze niks dan goeds over de man. De trein reed op het moment van de crash 90 km per uur. De bestuurder probeerde nog een noodstop uit te voeren, maar dat is niet gelukt. Het drama in Buggenhout is een van de zwaarste ongevallen aan een overweg ooit in ons land. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. De kinderen in het busje zaten allemaal op dezelfde school. Daar openen ze een rouwhoek. En de gemeente Buggenhout opent een rouwregister. Ook heel wat politieke leiders uit binnen- en buitenland betuigen hun steun. Zo schrijft premier De Wever op X dat hij diep geschokt is door het ongeval. Binnenlandminister Quentin spreekt over een gevoel van verslagenheid. Een Europees commissievoorzitter von der Leyen laat weten dat heel Europa meerouwt met ons land. In de Gaza zijn zeker 7 Palestijnen omgekomen bij 2 Israëlische luchtaanvallen, dat melden ziekenhuizen. Volgens de civiele bescherming viel het Israëlische leger een groep burgers aan. Israël reageert dat het de zaak zal onderzoeken. Er geldt sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren, maar de Palestijnse terreurgroep Hamas en Israël beschuldigen elkaar ervan dat de ander zich daar nauwelijks aan houdt. De Engelse aanvaller Harry Kane heeft voor de 2e keer de Europese Gouden Schoen gewonnen als topschutter in Europa. Kane scoorde het voorbije seizoen 36 keer voor Bayern München. Hij is 32. 2 jaar geleden won Kane de Europese Gouden Schoen ook al eens een keer in zijn eerste jaar bij Bayern. Het blijft nog lang warm, zeg maar heet. Vanavond, daarna een heldere nacht bij minima rond 19 graden. Morgen veel zon, 30 graden. Donderdag en vrijdag, hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt dan iets koeler bij 25 graden.

0: Familieradio.
1: Bij ons ben je thuis.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Zo dadelijk bij Familie Radio. Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
2: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
3: En dan nu, terug naar de muziek, bij Familieradio.

0: Bij De Papaver in Zeelen ontdek je een wereld van edelstenen, kristallen, mineralen, wierook, olie en decoratie. Je vindt er een bijzonder ruime keuze, maar vooral iemand die met hart en ziel met je meekijkt. Samen zoeken jullie naar de stenen en de energie die echt bij jou passen, met persoonlijke raad en oprechte aandacht. Bezoek De Papaver, Dendermondebaan 169 in Zeelen en volg alle creaties en nieuwigheden via De Papaver Zeelen op Facebook.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
2: De nieuwe Lekkerbek, al 10 jaar een begrip in Wingen en Ruiseleden. Kom gezellig genieten in onze tea room van een heerlijke pannenkoek, wafel of ijskoep. Liever iets hartigs? Ons restaurant biedt een uitgebreid menu met smaakvolle gerechten. Meer info, reservatie en openingsuren vind je op denieuwelekkerbek.be. De nieuwe Lekkerbek, Tiletumstraat 29, Wingen en Ruiseleden.
1: Lekker eten en genieten is onze grootste troef. Iedereen heeft trek in de nieuwe Lekkerbek.
0: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

het leven is. Wat dat er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3,

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: morgen.
1: Dit is hem. Dit is hem.
2: Families Prachtplaat.
0: Hallo, mijn naam is Danny Fabri en deze week ben ik prachtplaat bij Familie Radio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.

vanavond nog lang droog en warm. Uiteraard een heldere nacht volgt dan bij minima rond 19 graden. Morgen opnieuw veel zon, 30 graden. Donderdag en vrijdag hetzelfde weer. In het weekend stijgt de kans op buien mogelijk met onweer. En het wordt koeler bij temperaturen rond 25 graden.

0: mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons.
2: Familieradio.
1: En dan nu terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Op 11 en 12 juli is het weer tijd voor Breugelfest in Asper. Vanaf 7 uur geniet je van een heerlijke barbecue. En vanaf 9 uur barst het feest los met DJ Dirk Stoops, Greg S. en Tess. Kaarten en alle verdere informatie vind je bij drankencentrale Lycoven of op breugelfest.be. En vergeet niet, Breugel schrijf je met GH.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Soms wil je gewoon net iets meer? Secondlove.be

0: Familieradio.
1: Het klinkt en het zwingt. Familieradio.
0: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Radio.
1: Het klinkt.
0: En het zwingt.
2: Familieradio.
3: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familieradio.

0: Ken jij al de Familieradio-app? Blijf altijd en overal in verbinding met je vrolijke vrienden en download de app op je smartphone. De app is beschikbaar voor zowel iPhone of Android. Familieradio. Download hem nu.
1: En dan nu, terug naar de muziek bij Familieradio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Soms wil je gewoon net iets meer. Secondlove.be

0: Vlaanderen.
1: Dit is hem. Dit is hem.
2: Families Prachtplaat.
0: Hallo, mijn naam is Danny Favori en deze week ben ik prachtplaat bij Familie Radio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.

die wij eens kennen mochten. Maar jij hebt steeds verwacht dat ik voor jou zou leven. En daarbij heb je nooit gedacht iets van jezelf te geven.

0: grootste hits van gisteren en vandaag.
1: Dit is Familie Radio.
2: De zon staat hoog, ik leef en lach zo graag. Alles voelt zo licht, ik laat mijn zorgen los vandaag.

kans klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk. Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

this one down. Gotta get it up, gotta shake it.

0: De mooiste muziek
1: hoor je alleen bij ons. Familie Radio.
2: En dan nu, terug naar de muziek. Bij Familie Radio.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

0: is middernacht. Dit is hem. Dit is hem. Familie's
1: Prachtplaat. Hallo, mijn naam is Danny Fabri en deze week ben ik prachtplaat bij Familie Radio met mijn nieuwe single Zoveel Mooier.

0: Familieradio.
1: De grootste hits van gisteren en vandaag.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te

0: maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Het kan echt niet meer. Die boxer met die kinderachtige kleurenprint. Hou ermee op! Ik ben Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
3: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.

0: klinkt als geen ander.
1: 24 uur per dag.
2: Familie Radio.
0: Het klinkt en het zwingt.
3: Familie Radio.
4: Bonjour, ça va? Ça va bien? Allez, viens danser avec moi. Here we go.

0: We maken ons klaar voor een nieuw uur Vrolijke Vriendenradio. Tot zo dadelijk.
1: Droom jij van een stralende, gezonde huid? Ontdek de natuurlijke verzorgingsproducten van Meteo. Vegan, dierproefvrij en zonder twijfelachtige ingrediënten. Zorgvuldig samengesteld voor jouw huidtype. Ontdek jouw persoonlijke skincare routine op stralendehuid.com van Meteo.
2: Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com.